16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij ondanks de uitvalbeurt van Verstappen heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden twee kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2... waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn al flinke problemen onderweg door een ongeluk op de A28 Amersfoort-Zwolle. De weg is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Er is een touringcar in de middenberm gereden. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt voor die weg weer open gaat. Omrijden kan intussen via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Night of Studio Reden met Agnes, Yoda, Release Me. Daarvoor Tim Down met To Love Somebody. Goedemorgen, het is 6 uur geweest. Jazeker. We gaan het weer doen tot 9 uur. Leuke ochtendshow hier op Studio Reden. Onderweg zometeen het lokale nieuws. We hebben Will and the People. Nu eerst Ultra en Talk to You.

Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

met Katje Goegoe op Studio Reden. En Too Shy. En Bruno Mars en I Just Might. Onderweg de headlines van de NOS uit Hilversum. We hebben de verkeersinformatie van de ANWB. Nu eerst Rocks, ken je vast en zeker.

0: laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar met Oostenrijks kenteken van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat er zijn is nog niet duidelijk. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met de Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het komt te staan op een geheime plek, dichtbij het front, en is bedoeld voor levensreddende operaties. En de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Het weer nog, het wordt vandaag droog en zonnig en de temperatuur loopt op tot zo'n 22 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ernstig ongeluk van afgelopen nacht is de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Bij het ongeluk waren een touringcar en bestelbus betrokken. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt voor de weg open gaat. Omrijden kan via Apeldoorn, over de A1 en de A50 of andersom. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Average White Band. Ik hou er wel van. Het is toch wel mijn muziek. Inderdaad, inderdaad. 6:30 geweest. Oh jee. Het wordt tijd om op te staan. Het wordt een mooie dag vandaag. Maandag. Oh ja, de 22e augustus. Nu op je radio, Koshien. Dit is Sketch.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vandaag schijnt de zon flink en ontstaan er in de middag enkele stapelwolken. Bij een meest matige wind uit het oosten wordt het 20 tot 22 graden. Op dinsdag wordt het warmer met 24 graden. Het wordt een overwegend droge dag met zon en sluierwolken. Woensdag en donderdag worden twee warme en broeierige dagen. We moeten dan rekening houden met onweersbuien. Vanaf vrijdag volgt er een minder warme periode met geregeld buien. De temperatuur ligt rond 20 graden en hierbij waait er een matige zuidwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Gede.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Gede TV.

beetje van houden. Nathalie LaRose hoorde je met Somebody. Daarvoor het weer met Jan van Gelder uit Reden. En Raven kwam ook nog even aan je voorbij met Love Minute. En als je ook nou zegt, ik wil een leuke plaat horen hier op Studio Reden, dan kan dat. Stuur even een mailtje naar studio@studioreden.nl. En wellicht kan ik hem nog voor je draaien voor 9 uur vandaag. Gaan we weer terug in de tijd met Rufus en Chaka Khan en Ain't Nobody.

0: 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. En dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
2: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne. Die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
1: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
3: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
1: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk met een touringcar en een bestelbus is de A28 voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Het verkeer vanuit het noorden naar Amersfoort heeft nu voor die afsluiting ter hoogte van Zwolle een kwartier vertraging. Op de N50 van Zwolle naar Emmeloord loopt het vast tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. Daar is de vertraging ook zo'n 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lezen op studioreden.nl.
1: Bij zorginstelling De Oude Plataan in Dieren is dinsdag brand ontstaan in een magnetron. Volgens bronnen van Gelrenieuws ging het niet om een technisch defect, zoals Attent aanvankelijk meldde. In de magnetron lagen batterijen en schoonmaakdoeken. Volgens de bronnen is de magnetron onbedoeld aangezet door een bewoner. De politie onderzocht de zaak, maar vond geen aanwijzingen. In ruim 4 maanden moest de brandweer 5 keer naar de Oude Plataan voor een brandmelding. Attent zegt geen uitspraken te doen over de omstandigheden rond het ontstaan.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

van de jaren 90 met Don't You Worry About A Thing. En daarvoor natuurlijk Florida met I Don't Like It. En wat ook nog het lokale nieuws hier op Studio Reden. Zometeen de headlines van de NOS. Verkeersinformatie van de AWB. Nu eerst Harry Styles.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep is vannacht een ernstig ongeluk gebeurd met een Oostenrijkse touringcar waar scholieren in zaten. Die raakte van de weg na een botsing met een bestelbus. Er zouden minstens 20 gewonden zijn. De A28 tussen het Harde en Wezep blijft waarschijnlijk de hele dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio in Krasnodar is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Het weer in het noorden kan nog een bui vallen, verder zo goed als droog bij 20 tot 23 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ernstig ongeluk vannacht met een touringcar en bestelbus staat er file op de A28, want de weg is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1 en andersom. Rijkswaterstaat verwacht dat de A28 tussen het Harde en Wezep tot na de avondspits dicht blijft. In de omgeving wordt het daardoor ook langzaam drukker. Vanuit het noorden op de A28 heb je nu bij Zwolle zo'n kwartiertijdverlies. Net als op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem sta je een kwartier in de file tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Hoenderlo. Dat heeft te maken met de afgesloten spitsstrook. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

even uitzoeken. Maar inderdaad, ik heb hem op verzoek gedraaid van Tanja uit Arnhem. Bij deze gedraaid. Suzanne en Freek, je hoorde halverwege. Ik moest hem draaien voor de vriendinnetje. Nou, bij deze gedaan. Ik hoop dat je lekker hebt met hem meezingen. Zo.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag schijnt de zon flink en ontstaan er in de middag enkele stapelwolken. Bij een meest matige wind uit het oosten wordt het 20 tot 22 graden. Op dinsdag wordt het warmer met 24 graden. Het wordt een overwegend droge dag met zon en sluierwolken. Woensdag en donderdag worden twee warme en broeierige dagen. We moeten dan rekening houden met onweersbuien. Vanaf vrijdag volgt er een minder warme periode met geregeld buien. De temperatuur ligt rond 20 graden en hierbij waait er een matige zuidwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

tijd met Paul Jong op Studio Reden. De streekomroep voor Reden, Roosendaal en wijde omgeving. Je hoorde Come Back and Stay. Ja, en zoals ik al eerder zei, wil jij ook jouw favoriete plaat horen hier op Studio Reden? Dan kan dat. Stuur gewoon even een mailtje naar studio@studioreden.nl. Of laat even een berichtje achter in de app op je telefoon. En als je dan toch niks te doen hebt, lees dan ook nog even het lokale nieuws. Ben je helemaal op de hoogte wat betreft alle feiten. Nu bij Radio Kensington.

0: 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
2: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
1: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. Mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
3: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
1: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. De Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer is droog.

0: en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ernstig ongeluk met een touringcar en een bestelbus is de A28 in beide richtingen dicht, tussen het Harde en Wezep. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog een groot deel van de dag gaat duren. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. In de omgeving van het ongeluk en de wegafsluiting wordt het nu langzaam maar zeker drukker. Op de A28 vanuit het noorden heb je bij Zwolle nu een kwartiertijdverlies. Op de N50 Zwolle en Meloord staat ook file tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. In beide richtingen is de vertraging zo'n 20 minuten. En op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je tussen Apeldoorn en de afrit Hoenderlo ook een kwartier vertraging. Dat heeft ook te maken met de afgesloten spitsstrook daar. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Europahaven heeft gereageerd op de onrust rond de herontwikkeling van het centrum van Reden. De ontwikkelaar zegt transparant te willen zijn en de samenwerking met inwoners en ondernemers te zoeken. De sloop van panden aan de Schoolstraat, Groenestraat en Oranjeweg ligt stil na ingrijpen van de provincie. Die stelde dat de sloop was begonnen zonder dat eerst rekening was gehouden met de regels rond beschermde soorten. Europahaven zegt de eisen serieus te nemen, maar geeft geen inhoudelijke uitleg over de reden van de stillegging.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Ja. Dan Hartman, helaas een beetje te vroeg overleden, maar we genieten nog steeds van zijn muziek. We Light My Fire, daarvoor Somber met Homebreaker. Live vanuit Velp op 107.2 en een dierenomgeving op 106.9. En overal natuurlijk ook via DAB+. Dit is Studio Reden, met nu op je radio Dua Lipa en Houdini.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na het zware ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Vanochtend vroeg was er een aanrijding met een bestelbus. Die chauffeur moest naar het ziekenhuis, net als meerdere Duitse middelbare scholieren die in de touringcar zaten. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. En hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto of een elektrische of hybride auto. 5 fans van voetbalclub Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk uit het uitvak met Feyenoord-fans. De Friese fans hebben onder meer brandwonden, gehoorschade en oogletsel. Het weer zo goed als droog en volop zon. Alleen vanmiddag wat hoge sluierbewolking. Het wordt 20 tot 23 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Gelderland is de A28 in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep, nadat er vanmorgen een ernstig ongeluk gebeurde met een touringcar en een bestelbus. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg nog uren dicht blijft. Mogelijk tot na de avondspits. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1 en andersom. Op de A50 staat file van Apeldoorn naar Arnhem voor de afrit Loenen. Daar heb je 10 minuten oponthoud. Heeft ook te maken met de afgesloten spitsstrook daar. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam sta je tussen Stroe en Hoevelaken ook 10 minuten vast. En op de N50 van Emmeloord naar Zwolle, daar heb je ook 10 minuten tijdverlies tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

fijne plaatjes hier op Studio Reden. Je hoorde Barkley met Crazy. En daarvoor natuurlijk Taylor Swift met Elizabeth Taylor. En dat allemaal live vanuit Studio 2 in Velp vandaag. Zometeen het weer met Jan van Gelderen. Shakira komt eraan. En we hebben nog Champagne King. Oftewel Evelyn Champagne King. Nu eerst The Cars. Dit is Drive. Who's going?

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag schijnt de zon flink en ontstaan er in de middag enkele stapelwolken. Bij een meest matige wind uit het oosten wordt het 20 tot 22 graden. Op dinsdag wordt het warmer met 24 graden. Het wordt een overwegend droge dag met zon en sluierwolken. Woensdag en donderdag worden twee warme en broeierige dagen. We moeten dan rekening houden met onweersbuien. Vanaf vrijdag volgt er een minder warme periode met geregeld buien. De temperatuur ligt rond 20 graden en hierbij waait er een matige zuidwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Sky, opnieuw gecoverd en we draaien hem nog steeds, ook hier op Studio Reden. En daarvoor het weer met Jan van Gelderen. En daarmee komt ook meteen een einde aan deze ochtendshow voor vandaag. De maandag, de 24e augustus, live vanuit Velp. Straks om 12 uur, dan zit hier Richard Klopper. En je hoort hem in de lunchtrommelshow tussen 12 en 1. En vanmiddag tussen 4 en 7, dan is het weer tijd voor Daniel Seelenblokker, de man met de dubbele achternaam. Hij houdt je op de hoogte wat betreft het laatste nieuws, weer en verkeer. Wat mij betreft, doe het rustig aan. Veel plezier met de rest van de dag. Ik spreek je snel weer, eventueel morgenochtend.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
2: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere lichtgewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
1: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. En auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheek-expert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
3: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
1: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Gelderland is de A28 in beide richtingen dicht tussen Wezep en het Harde. Vannacht gebeurde daar een ernstig ongeluk met een touringcar en een bestelbus. Het gaat nog uren duren voor de weg weer open gaat. Omrijden kan intussen via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je 10 minuten oponthoud tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. Het heeft ook te maken met de afgesloten spitsstrook daar. Op de N50 Emmeloord-Zwolle sta je in beide richtingen ook 5 minuten in de file tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. En het rijdt langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. En daar is de vertraging ruim 5 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Europahaven heeft gereageerd op de onrust rond de herontwikkeling van het centrum van Reden. De ontwikkelaar zegt transparant te willen zijn en de samenwerking met inwoners en ondernemers te zoeken. De sloop van panden aan de Schoolstraat, Groenestraat en Oranjeweg ligt stil na ingrijpen van de provincie. Die stelde dat de sloop was begonnen zonder dat eerst rekening was gehouden met de regels rond beschermde soorten. Europahaven zegt de eisen serieus te nemen, maar geeft geen inhoudelijke uitleg over de reden van de stillegging.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De A28 tussen het Harde en Wezen blijft nog een groot deel van de dag dicht vanwege een ernstig ongeluk met een touringcar en een bestelbus. Daarbij zijn 8 gewonden gevallen, onder wie de bestuurder van de bestelbus. In de touringcar zaten meer dan 50 Duitse middelbare scholieren. Tweedehands auto's zijn populair. Vorig jaar kregen ruim 1,7 miljoen auto's een nieuwe eigenaar. En de meeste waren tweedehands. Ondanks de hoge benzineprijzen waren 8 op de 10 tweedehands auto's op benzine. En er is een nieuwe behandeling voor patiënten met endeldarmkanker. Tot nu toe werd die endeldarm vaak weggehaald, wat zorgde voor allerlei complicaties. Uit onderzoek blijkt nu dat dat niet meer hoeft, want met een combinatie van bestraling en chemotherapie blijken veel patiënten ook te genezen. Het weer. In het noorden kan nog een bui vallen. Verder zo goed als droog en flink wat zon bij 20 tot 23 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files van de ochtendspits zijn opgelost. De A28 is nog wel voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep nadat er vannacht een ongeluk gebeurde. De weg is afgesloten. Dat gaat nog uren duren, verwacht ook Rijkswaterstaat en de politie doet onderzoek. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50 of andersom. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken. Daar is de vertraging een kwartier. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag schijnt de zon flink en ontstaan er in de middag enkele stapelwolken. Bij een meest matige wind uit het oosten wordt het 20 tot 22 graden. Op dinsdag wordt het warmer met 24 graden. Het wordt een overwegend droge dag met zon en sluierwolken. Woensdag en donderdag worden twee warme en broeierige dagen. We moeten dan rekening houden met onweersbuien. Vanaf vrijdag volgt er een minder warme periode met geregeld buien. De temperatuur ligt rond 20 graden en hierbij waait er een matige zuidwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 10 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leiden. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten.

0: Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Door een ernstig ongeluk van vannacht is de A28 in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. En dat gaat nog uren duren, verwacht Rijkswaterstaat. De politie doet voorlopig onderzoek. Omrijden kan via Apeldoorn over de A50 en de A1 of andersom. Op de A50 sta je 5 minuten in de file van Apeldoorn naar Arnhem voor de afrit Schaarsbergen. Daar is ook een spitsstrook dicht. En op de A12 vanuit Arnhem staat file voor de Duitse grens door controles. Dat kost je 10 minuten extra. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 3FM. Dit is Studio Eden. 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Avrotros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avrotros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avrotros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen.

0: De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond dicht tussen het Harde en Wezep. Die afsluiting is in beide richtingen. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Rijden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer.

0: warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam staat file tussen Stroe en Hoevelaken 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Apeldoorn. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Goedemiddag. En leuk dat je erbij bent bij een nieuwe aflevering van het lunchpakket. Eerste schooldag vandaag weer begonnen. Ik ben op de fiets. Ja, dat klopt, dat is een beurt. En we gaan tot 1 uur lekker lunchpakketten. Klaar staat voor je, Lena Marlin.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Europahaven heeft gereageerd op de onrust rond de herontwikkeling van het centrum van Reden. De ontwikkelaar zegt transparant te willen zijn en de samenwerking met inwoners en ondernemers te zoeken. De sloop van panden aan de Schoolstraat, Groenestraat en Oranjeweg ligt stil na ingrijpen van de provincie. Die stelde dat de sloop was begonnen zonder dat eerst rekening was gehouden met de regels rond beschermde soorten. Europahaven zegt de eisen serieus te nemen, maar geeft geen inhoudelijke uitleg over de reden van de stillegging.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

liefde straalt uit radio, televisie en tegenwoordig ook op DAB+. Daar hoorde je in de allerbeste digitale kwaliteit. Raven Lenay, Love Me Not. Daarvoor was het Regard en Ray and Secrets. 10 voor half 1 en het broodtrommeltje. Het is tijd voor de Belstars.

0: que te hace llorar.
1: Toch nog een beetje het vakantiegevoel. Och, krijg je toch weer een warm gevoel van. De temperaturen die gaan weer stijgen. Ik zet met Jan eventjes over de weerkaarten te babbelen. Maar er komt wat warm weer aan. Dus misschien dat je de zonnebrand weer tevoorschijn kan pakken. Enrique Iglesias, daarvoor eentje uit de jaren 80 van de Belstars. We gaan richting 12:30. Dat betekent zo meteen de hoofdmiddag van het nieuws. Ook verkeersinformatie. En dit is Robert Enke.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie sturen omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, vindt Avro Tros. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling in Amerika verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan de verwachte waarde van 8,5 miljoen. Het weer, het is zo goed als droog met flink wat zon, alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn staat file door een ongeluk tussen Stroeg en de Afrit Hoenderlo 11 kilometer met ruim een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig in beide richtingen dicht bij het Harde door het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Apeldoorn. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ja, dat was toch heel gek. Dat heb ik meestal niet hoor, na 20 seconden. Jij wel? Nou, app het even bij de studio. Doe interactief mee. Of stuur even een mailtje naar studio@studiorede.nl. Kan je gelijk even een kantineknaller aanvragen. Wat hebben we nog op de kaart staan? Jan ben het weer van Rede Roosendaal. Ook die kantineknaller. We gaan eerst het verleden induiken. Doen we samen met Mark.

sanitaire voorzieningen lopen ook rond, dus je weet het niet, hè. Shaggy was het. It wasn't me. Nou, gelukkig is hij halverwege, Jan. Hij komt er zo dadelijk aan met het weer voor Reden Roosendaal. Naar Suzanne en Freek.

0: 9. Jan van Gelderen met het weer voor Reden en Roosendaal. Vanmiddag is het droog en ronduit zonnig. Bij een meest matige oostenwind wordt het uiteindelijk een graad of 22. Vanavond volgt een rustige en heldere zomeravond. Komende nacht koelt het af naar een graad of 10 op de koudste plekken. Dinsdag wordt het warmer met 24 of 25 graden. Het wordt een overwegend droge dag met zon en sluierwolken. Woensdag en donderdag worden twee warme en broeierige dagen. Vooral donderdagavond moeten we rekening houden met stevige onweersbuien. Vanaf vrijdag volgt er een minder warme periode met geregeld buien. De temperatuur ligt rond 20 graden en hierbij waait er een matige zuidwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Reden.
1: Je ziet het actuele weer uit Reden en Roosendaal ook op Studio Reden TV.

0: daarvoor ook zo'n leuk radioliedje. Michael McGagey, Scar to Start.
1: Attentie, attentie.
2: Oh. En dan nu
1: de kantineknaller.
0: Voor al die brugpiepertjes. Ja, daar was die voor. De kantine gaat op slot om 4 uur. Daniel met Spitsuur. En wij sluiten af met de kantineknaller. Vandaag No Mercy.
1: De
0: tot morgen.
1: Kantine.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn is de weg dicht bij Afrit Hoenderloo door een vrachtwagenongeluk. Omrijden via Arnhem, via de A30, A12 en de A50. Andere kant op.

0: half uur vertraging tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk in 6 kilometer file. Daarmee is de omrijroute veranderd voor de afgesloten A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Wezep is de weg tot vanavond dicht. Omrijden via Lelystad, via de A6 en de N50 voor beide richtingen. Verder nog een file op de N50, Emmeloord-Apeldoorn, door omrijders. Staat het vast en dat geeft 20 minuten vertraging. Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem, door veiligheidsmaatregelen, is de spitsstrook dicht bij Knopend Waterberg, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Geniet

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn is dicht tussen Stroe en de afrit Hoenderlo. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan via Arnhem vanaf Barneveld over de A30, A12 en de A50. De A28 Amersfoort-Zwolle is voorlopig nog in beide richtingen dicht. Tussen het Harde en Wezep door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Flevoland over de A1, A27 en de A6. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M.G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn staat file door een ongeluk tussen Stroe en Apeldoorn-Zuid 14 kilometer met 3 kwartier vertraging. De weg is daar wel weer vrij. A28 Amersfoort-Zwolle, die weg is in beide richtingen dicht tussen het Harde en Wezep door bergingswerkzaamheden na het ongeluk van vanmorgen. Het verkeer wordt voorlopig omgeleid via Flevoland. Waarschijnlijk duurt dat nog tot 7:00 vanavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 60 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Hoenderlo is het oponthoud 10 minuten. A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Knooppunt Waterberg ook 10 minuten oponthoud. Verderop richting de Duitse grens sta je 10 minuten in de file. En ook vanaf de Duitse grens tot Arnhem tussen de grens en Duiven een kwartier vertraging. Verder is de A28 voorlopig in beide richtingen dicht tussen Amersfoort en Zwolle bij het Harde. Komt door een ernstig ongeluk vanochtend. Je kunt het beste omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Op de A50 Arnhem-Apeldoorn staat wel een korte file bij Hoenderlo. 10 minuten oponthoud. En de andere kant op bij Hoenderlo is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd

0: niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Seeds & Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht bij het harde door een ernstig ongeluk. Je kunt omrijden over de A1 en de A50. Daar staan wel korte files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat tussen Wageningen en knooppunt Waterberg 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen knooppunt Hattemerbroek en het Harde is de weg nog helemaal dicht door een ernstig ongeluk vanochtend. Je kunt omrijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Er staat wel een korte file op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij de afrit Hoenderloo. Daar is de vertraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Marjan Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt al behoorlijk druk in Gelderland. Er ontstaan wat korte files en een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Voorthuizen 10 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A12 Utrecht-Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg een kwartier vertraging. Dan is de A28 Zwolle richting Amersfoort. Nog altijd dicht tussen Hattembroek en het Harder door opruimwerkzaamheden. Dit gaat tot zeker vanavond 7 uur duren. Goede nieuws is dat in de andere richting in ieder geval 1 rijstrook weer vrij is. En tenslotte valt nog op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek voor Presikhaven een kwartier op onthaald. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

welkom bij een nieuwe aflevering van Spitsuur. Zo in de laatste hele week van deze maand. Er staat weer iets te gebeuren. Wat? Dat hoor je zo meteen.

0: studioreden.nl.
1: IVN Oost-Veluwezoom organiseert zondag 30 augustus een fietsexcursie langs de heidevelden van de zuidoostelijke Veluwezoom. De tocht is ongeveer 25 kilometer lang en gaat over verharde, glooiende fietspaden. Onderweg komen onder meer de Zilvensche Heide, de Valenberg, Terletse Heide, het Roosendaalse Veld en het Herikhuizerveld voorbij. De start is om 14:00 bij de Bank van Pos op de Posbank. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Honden mogen niet mee.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Wij gaan nu zonder vrees door naar het volgende evenement. Namelijk de flits uit het verleden. Vandaag staat de katholieke kerk namelijk stil bij het leven van apostel Bartholomeus. Het weer dat deze heilige brengt mogen we ook in het najaar verwachten. Nou, dat is wel aardig, aangenaam.

70 na Christus was de Vesuvius dus de actieve vulkaan. Die barstte toen uit en de Pompeii werd toen de tijd verwoest door de vulkaan. Ik weet niet of je dat al gezien hebt. Die stad helemaal bedolven onder het vulkaan, onder het lava en zo. Dat hebben ze uitgegraven in de jaren 80 en daarvoor al. En daar zijn ze nog altijd mee bezig. En ik ben er geweest in 2009. Een heel indrukwekkend gebeuren daar. Dus als je daar een keer in de buurt bent, zeker een aanrader.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoner van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. Het weer, droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt al behoorlijk druk in Gelderland. Ontstaan een aantal korte files en een aantal opvallende. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bij Waardenburg liggen voorwerpen op de weg. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg een kwartier oponthoud. Verder valt nog op de A28 Groningen richting Amersfoort. Tussen Zwolle Noord en Hattemerbroek zijn nog altijd opruimwerkzaamheden aan de gang. De linkerrijstrook is nu alleen nog dicht, vertraging een kwartier. En tenslotte valt op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: plaat zou toch ook zo passen in een countryprogramma. Stella Lefty met Boston hier op Studio Reden. We gaan eens even kijken naar de socials. Facebook, X en Instagram ben jij al daar te vinden. En volg je ons ook. Hoe leuk is dat? Like ons en volg ons daar. Als je dat nog niet doet, dan ben je altijd overal op de hoogte van het laatste nieuws uit jouw regio. En je kan ook reageren natuurlijk op al die berichten. Wat vind jij wat er allemaal speelt in onze regio? En heb je zelf nog iets te melden? Heb jij een mooi verhaal of iets bijzonders wat je afgelopen zomer hebt meegemaakt? Het is allemaal van harte welkom. We zijn namelijk heel benieuwd naar jouw story. Dus wat dat betreft, kom maar op. Hartstikke leuk. We hebben er zin in. Wij gaan door met muziek. Zometeen Anouk. Die vraagt zich af of ze voor de gek gehouden wordt. Nou, dat zullen we zien. Maar eerst is hier Sister Sledge en Thinking of You. Nou, dat is toch ook een hele grote eer als die aan jou denkt.
1: Dit is Spitsuur. Dit is Spitsuur.

Anouk en Are You Kidding Me? Zometeen het weerbericht met Jan van Gelderen. Dat is zeker geen grap. Hij komt er elk moment aan. Hij is nog even wat te drinken pakken om het keeltje te smeren. Dat is belangrijk natuurlijk. En dat hoor je na Suzanne en Freek.

0: regen.
1: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanmiddag is het droog en ronduit zonnig. Bij een meest matige oostenwind wordt het uiteindelijk een graad of 22. Vanavond volgt een rustige en heldere zomeravond. Komende nacht koelt het af naar een graad of 10 op de koudste plekken. Dinsdag wordt het warmer met 24 of 25 graden. Het wordt een overwegend droge dag met zon en sluierwolken. Woensdag en donderdag worden twee warme en broeierige dagen. Vooral donderdagavond moeten we rekening houden met stevige onweersbuien. Vanaf vrijdag volgt er een minder warme periode met geregeld buien. De temperatuur ligt rond 20 graden en hierbij waait er een matige zuidwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
2: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Mooie plaat van James T.W. When You Love Someone hier op Stuurreden. Zometeen het nieuws van 5 uur. Maar niet getreurd, na 5 uur zijn we uiteraard weer heel snel bij jou terug. En ik laat jullie achter met een prachtige plaat van Mr. Mister. Tot zo.

5 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoner.

Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is weer een echte spits in de provincie Gelderland, met in totaal bijna 130 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen: de A12 Utrecht richting Arnhem, voor knooppunt Waterberg 20 minuten oponthoud. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek is alleen een linkerrijstrook nog dicht, vertraging een kleine 20 minuten. En tenslotte valt ook nog op de A325 Nijmegen richting Velperbroek, voor knooppunt Velperbroek 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu te lezen op studioreden.nl.
1: Op woensdag 26 augustus wordt voor de 41ste keer de Roosendaalse Veldtrail gehouden. Deelnemers kunnen kiezen uit een route van 6 of 12 kilometer door de bossen en heidevelden rond het Roosendaalse Veld en de Postbank. De start en finish zijn in Park Roosendaal, tegenover de boerderij. De 12 kilometer begint om 7 uur en de 6 kilometer daarna. Inschrijven kan vooraf online. Na afloop zijn er water, sportdrank en fruit voor de deelnemers.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

op een feestje. Jawel hoor, in Los Angeles. B.B. King organiseerde dat in 1979. En vierde toen dat hij 30 jaar actief is in de showbiz. En iedereen mag daar natuurlijk van meegenieten. Dus dat doe je dan in Los Angeles uiteraard. En 40 jaar geleden, 1986, was het feest in eigen land. Want het Nederlandse dameshockeyteam werd, net als het jaar daarvoor, wereldkampioen. Nou, hartstikke mooi. En hopelijk dit jaar weer.

Trey en What I Want. Zometeen headlines en verkeersinfo van 5:30 alweer. Het gaat heel snel vandaag. Maar eerst gaan we even lekker dankbaar zijn voor het goede leven wat we allemaal hebben in de meeste gevallen. Dus hartstikke goed. Inner City nu op Studio Reden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden, NOS Headlines.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig heeft geschud dat hij ernstig hersenletsel opliep. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is inmiddels alweer een drukke avondspits in de regio en provincie Gelderland. Veel dagelijkse files met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud en een paar uitzonderingen. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Voorthuizen 8 kilometer file met een kwartier oponthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Beest en Zaltbommel ligt daar rommel op het wegdek. Rechterreis ook is dicht, vertraging 10 minuten. Dan de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Die is eerder open gegaan, althans deels open gegaan dan verwacht, tussen het Harde en Hattemerbroek. De linkerreis ook is alleen nog dicht, maar er staat zowel zo'n 7 kilometer file met een half uur vertraging. En tenslotte valt op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek vanaf Elst 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: with you.
1: Nou, we zijn allemaal bij Ruben Hillen. En dat was natuurlijk met 20 seconds. Jawel hoor. Nee, als we eventjes naar studioreden.nl gaan, dan vinden we daar het laatste nieuwsje uit jouw regio. En als je denkt van, goh, ik heb het een beetje gemist. Wat staat er zoal op? Nou, de brand in de oude plataan die ontstond niet door een technisch defect, maar waarschijnlijk door een bewoner. Hoe dat zit, lees je dus op onze website en in de app. En er zat weer een mooie column op met als Den Haag weer aanklopt en wat daarin staat, ook op dezelfde plek. En natuurlijk een reactie van Europahaven rondom de plannen in het centrum van Reden. Daar gebeurt ook van alles. Dus dat en meer op studioreden.nl en in onze app natuurlijk. En we gaan nu door met Madken.
2: Dit is Spitsuur.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond volgt een rustige en heldere zomeravond, bij temperaturen nog ruim boven de 15 graden. Komende nacht blijft het vrij helder en koelt het af naar een graad of 10 op de koudste plekken. Dinsdag wordt het vrij warm met 24 of 25 graden. Het wordt een overwegend droge dag met zon en sluierwolken. Woensdag en donderdag worden twee warme en broeierige dagen. Vooral donderdagavond moeten we rekening houden met stevige onweersbuien. Vanaf vrijdag volgt er een minder warme periode met geregeld buien. De temperatuur ligt rond 20 graden en hierbij waait er een matige zuidwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

UB40 en leadzangeres Chrissy Hynde en I Got You Babe hier op jouw radio. Zometeen in 60 gaan we door met deel 3 van de show, dus heel graag tot zometeen op jouw radio.

0: 6 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner

drukte zijn geweest, maar nog altijd bijna 100 kilometer file in totaal, met veel dagelijkse files inmiddels weer. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel ligt daar nog altijd rommel op het wegdek. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. Ook een kwartier vertraging op de A12 van Utrecht naar Arnhem, voor knooppunt Waterberg, en er staat 8 kilometer file. A28 dan, Amersfoort-Zwolle, die is wat eerder vrij, althans deels vrij dan verwacht. Alleen de linkerrijstrook is nog dicht. Hou wel nog rekening met 6 kilometer file met een half uur oponthoud voor knooppunt Hattemerbroek. En tenslotte de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Vanaf Elde tot PZK 6 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: studioreden.nl.
1: Het historische oude postkantoor aan de Prinsenstraat in Dieren wordt verkocht aan PZD Vastgoed. Het bedrijf wil het pand gebruiken voor de huisvesting van statushouders die wachten op een definitieve woning. Het gebouw werd in 1915 gebouwd als post-, telegraaf- en telefoonkantoor en werd later verbouwd tot 17 studio's in het sociale huursegment. Alle studio's staan leeg. Woningcorporatie Mooiland bood het pand eerst aan andere corporaties aan, maar daar was geen belangstelling voor.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

David Guetta, Tones and I en Teddy Swims hier op Studio Reden. Heerlijke plaat. We gaan nu door met de flits uit het verleden. Jawel, we gaan 20 jaar terug. Want ja, al 20 jaar is Pluto geen planeet meer. Op een conferentie in Praag besloten wetenschappers het hemellichaam in te delen in de nieuwe categorie van de dwergplaneten. Pluto werd ontdekt als planeet nog in 1930. Dus ja, dan ga je naar ons planeet, word je gedowngrade als dwergplaneet. Maar vooruit, het is nog altijd even bijzonder daar. Hele bijzondere verschijningen. Dan in 1998 was het de Burmaanse oppositieleider Suu Kyi. Die keert na 2 weken verblijf in haar auto op een brug terug in Rangoon. En die was dan ook weer veilig thuis. En dat is ook het hele verhaal. Goed, Apple kreeg in 2011 ook een nieuwe baas. Het is Tim Cook, die al jaren bij het bedrijf werkte als operationeel directeur van het computerbedrijf. Cook volgde toen ernstig zieke Steve Jobs op, die later in het jaar zou gaan overlijden. Helaas. Goed, wij gaan door nu met muziek van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.

0: Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En ook woensdag zijn er werkonderbrekingen. De KNVB past het protocol bij ongeregeldheden naar aanleiding van vuurwerkgeweld niet aan. Gisteren raakten 7 supporters van Cambuur gewond toen ze in het eigen stadion werden bestookt met vuurwerk uit het vak met Feyenoord-fans. De derde etappe in de Ronde van Spanje is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. En het weer vanavond helder en droog. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en het wordt maximaal 25 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in Gelderland nemen nu ook snel af. Er is er eigenlijk nog maar 1 file die meer vertraging heeft dan 5 minuten. En dat is op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het harde en knoop het Hattemerbroek is de linkerrijstrook dicht en de vertraging nog 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. Vanavond volgt een rustige en heldere zomeravond, bij temperaturen nog ruim boven de 15 graden. Komende nacht blijft het vrij helder en koelt het af naar een graad of 10 op de koudste plekken. Dinsdag wordt het vrij warm met 24 of 25 graden. Het wordt een overwegend droge dag met zon en sluierwolken. Woensdag en donderdag worden twee warme en broeierige dagen. Vooral donderdagavond moeten we rekening houden met stevige onweersbuien. Vanaf vrijdag volgt er een minder warme periode met geregeld buien. De temperatuur ligt rond 20 graden en hierbij waait er een matige zuidwestenwind. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

Ja, en de cirkeltjes zeker rond, want dit was hem weer Spitsuur voor deze maandag. Dankjewel dat je erbij was. Ik vond ons weer onwijs gezellig. Morgenochtend word jij gewekt door Martin Snijper. Jawel. Dus zet die wekker om 6 uur. Dan word je ontspannen en fit wakker. Dat kan ik je zeker garanderen. Maar dat is nog niet alles. Want morgen om 12 uur wacht een fantastisch lunchpakket op jou. Helemaal verzorgd door Richard Klopper. En ook dat smaakt naar meer. Morgenmiddag na 4 uur zijn wij er weer met een nieuwe Spitsuur. Voor nu een fijne avond en tot.

0: 7 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
2: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den

0: gewoon door. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee korte files nog in Gelderland. Tot beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar een kleine 10 minuten oponthoud. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Hattemerbroek. Daar zijn nog altijd herstelwerkzaamheden aan de gang. Linkerrijstrook is dicht, vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran.

0: bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
1: Dit is gewoon oldschool politiek. En dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
0: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: ZFM. Dit is Studio Eden. 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
1: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
0: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind, het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude, een andere departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta en vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Geniet van je zomer. Dit is Studio Reden.
3: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going.

0: 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De 5-jarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uitten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt.